zeg maar maar kwam. Trap erop, trap erop, trap erop. Dus ik snap de lol is kwaad.